0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

als je wil samen gaan en samen met ons rijden. En als je bang is en je wil thuis blijven, kijk uit voor die mannen waar je met Landy rijdt. www.jouwstatie.net

0: Yo, Stassi.
1: Hey, ons naam is Leech. Vanavond leggen ze dak op. En ze leggen erin.

oude vlaktes. Kijk op naar problemen, zoals een berg. Sceptisch op die oorgaf, maar ik denk het is realistisch. Zoals die bloed en zweet en tranen.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.